0: gebeurd. Echt vaak gehoord in mijn leven, zeker in de jaren 90. Vloeren waren gevuld hoor, als deze werd opgezet. Heerlijk om eens een keer te horen. Chocolate Puma aan het begin van het nieuwe On Fire. Je hoorde I Wanna Be You.
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2, transmitting now. Hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Met natuurlijk een nieuwe muziek van Roland Clark, Tequilo en The Checkup, Paolo Solo, Black and White, Who and Ru J, Miss Monique en nog veel meer met andere woorden. Ook in het hele vibes weekend.

0: fire.
1: En ik heb ze weer bij me hoor. De vijfde nieuwe plaatjes. Je gaat ze weer 2 uur horen midden in je hemelvaartweekend. Lekker hè? Lang vrij en genieten van het leven.
2: Nou, blijf dat gewoon doen.
1: Dit is nieuw. Het is Farrakh Dawn. Hij laat weer van zich horen. Say what you want. Zo heet zijn nieuwe. Het is de eerste gloednieuwe release in deze On Fire. Begin maar met genieten hoor. We gaan beginnen.

was dat hier Little Helper in de On Fire Radio Show. En ook nog hoe met Ruud J. Gewaagd hoor, een nieuwe versie van Plastic Dreams. En Don P. hoorde je ook nog met Another Access hier in de On Fire Radio Show. We zijn er bijna doorheen. Vanaf zondag is de show weer lekker terug te luisteren op uiteraard soundcloud.com/Erwin van der Bliek. Dat is soundcloud.com/Erwin van der Bliek. Dat gaat helemaal goed komen. Ik heb nog een paar fijne releases voor je. Miss Monique zometeen nog met haar nieuwe Hot Sauce. En dit is Stanny Abram samen met Art of Zink. Volgende week meer On Fire. Geniet lekker van je heen.